En zij stonden voets op en gingen terug naar Jeruzalem en vongen de elf en die door met aan top vieren. Die door zeiden, die haar is werkelijk opgestonen en heeft zich Simon vergesteld. En zij vertelde aan wat hen jaweers passiert via en wo zij aan door der gekant houden dat hij dat broodje brugge houdt. Paulus heeft Jezus ook gezien op den weg naar Damascus. En dit is wat hij zegt te de Korinther in 1. Korinther 15, 3 bij 8. Als eerste heb ik je tot wieder gegeven wat ik gekregen had. Christus is voor onze zinde gestorven, zoals geschreven staat. Hij is begroofd worden en stond om dritten dag van dood op, zoals geschreven staat. Hij leidt zich van Petrus zijn en dan van de 12. Nu her leidt hij zich van Eva 500 Breida op einmal zijn, van die nog de meeste leven, waren ook al in je ingeslopen zijn. Nu her wijst hij zich dem Jacobus en dan al de apostel en te laatst leidt hij zich ook van mij zijn, als van einem, die buitertijds geboren via. Also, een groot schoof mensen hebben Jezus gezien, nadem dat hij is abgestoren van dood. Ze waren alle erstaunt. Aber Jezus zegt de profeten van Oude Testament, die hebben ook al van zo'n dingen gered. In een Psalm 16, 8 bij 11, zegt het zo. De geringste zijn mij te gevallen getrokken. Ik heb op ernst een goede afgoed gekregen. Ik loof dem Herrn, die mij roodjaf. En danach beleert mij ze goa mijn inget hoort. Ik heb den Herrn immer verdi uwe, wil zij mij te reich de hand staat, wo ik sicher stone. Door wenn sie ik van horte vrouw in mijn tong red, met vrede. Mijn scherper wordt ook een hoop niet rijven. Wilst du wasch meine Seil nicht den Dood aangeven, en dien Helja nicht en dat Doodesrijk nen schakje. Du merkst mij met dem Lebensweg bekannt, en in dien jehen wordt es de vrede zo groot als de ware kon. Bij die terechte hand zijn eivige vrede. Dit via een van Davids zijn psalmen, en hij weet dat een radar komen wordt, en die wordt voor immer leven. Aber David is niet de radar, aber die wordt door zijn familie komen. En in Jona kapitel 2 vers 1 zegt het, en de Herr schickt einen grooten vers, en die schluckt Jona op, wo hij voor 3 deel, dag en nacht, wie hij hem versperren. En dit is wo Jezus van redet het in Matthäus kapitel 12, vers 38. Dan zei de Atelier van de Pharisäer en Schriftgeleerde aan, Meister, wie wurde jeder ein Tierchen von dir sein? Aber hij zei te aan, eine weise, ehebrechische Generation sieht nur ein Tierchen. Aber an wo hat zes kein Tierchen gejeft worden, als dort vom Prophet Jona. So als Jona 3 Dio und 3 Nacht im Vers sein Bock via, so wird die Menschen sehen, 3 Dio und 3 Nacht mitten in die Erdzerne. Also, dort ist Austro. Ab Austro dann vier wieder fast, dort Jesus war erlebt hat. Die nächste Frau ist, wat deed Jezus zijn opstonen ons verzekeren, dat wie gerecht geworden zijn door zijn bloed? Dan hij wordt handgegeven voor onze zonde te sterven en hij is van dood opgewaakt, dat wie kunnen gerechtvaardigd worden. En hier is een schriftstuk aangegeven, Römer kapitel 5, 24 en 25. Aber ook om ons halve, wils wie blijven aan dem, der Jezus van dood opwerkt, die door handgegeven wordt voor onze zonde te sterven, en vom dood abgewaakt wordt, dat wie kunnen gerechtvaardigd worden. Ik kon dat niet irgendwo beter zeggen als dat. Dan is de nächste vrouw, wo is de Herr Jezus nog zijn abstonen gebleven? Hij heeft zich zijn jinger levendige wezen 40 deel, en in deze tijd, en in deze deel, redt hij met hem vom Rijk Gottes. En waar hij is daar een schriftstuk aangegeven, uit Apostelgeschichte, kapitel 1, vers 3. Aus zijn lieden, Eva Vire, stalt hij zich deze man afher, dat hij ohne Twiebel war erlebt. Hij leidt zich 40 Jahre van aan zijn en redt aan van dingen die tem Gottesrecht gehierde. Also de 40 Jahre, nadem dat Jezus is van dood abgestoren, waren door de jenja ook andere, wat Jezus zijn reide. Aber dat wie anders als dat verher wie je was, eier hij weer van dood abgestoren. Hij is van dood abgestoren, en nu haft hij een charpa, wat niemals nicht ändern wird.

In sy eerste tjarpa, as hy na dis weltheim, word hy geboore as 'n kleine tent, en dan het sy tjarpa andere, wils hy was op. En schließlich word am omkietsen oud, en sy spekte am ene zied, en blauwtheim daaruit. Also hy had werkelijk een fysische tjarpa. Aber nu as hy abgestone, en nu haft hy een tjarpa wat niemals nicht andere word. Dat wie nicht dat die jenge am nicht kane deide, wils hy haft nog einmal de norwe en zine hand ook op, en zine feit ook on zine zied. Hij deed ook met aan reden. Hij houdt ze gewoon vrijstig eenmaal met aan. En hij heeft ook een wonder genoeg en hij viert zich door. Eenmaal als de gasten van de jenja weer de versen voeren, dan houden ze de nacht even je verst en nus je grepen. En dan ze morgens als zij willen opheren, dan roept Jezus aan van de kant en zegt aan, ze zullen dat natemel aan de andere kant erop loten. En ze doen en ze riepen, zij ja veel vers. En dat weer voets nodig dat Jezus aan dan vrijstig maken deed. En dit is nooit vrijstig als Jezus met Petrus reden deed en hij vraagt aan dreimal als hij aan zijn goud is. Johannes kapitel 21. Als hij eerst gegeten hadden, zei Jezus te Simon Petrus. Simon Jona, is die lijf te mij geraten als de andere ere? Hij zei, Johar, du weet dat ik die goud zie. Jezus zei, dan weid mijn lama. Hij zei nog eenmaal te aan. Simon Jona, bist du mir goud? Hij zei te aan, Johar, du weißt dat ik die goud zie. Jezus zei te aan, weid mijn schoop. Dan zei Jezus dat derde maal te aan. Simon Jona, bist du mir goud? Petrus wordt ganz treurig, dat Jezus aan ten derde maal vroeg, of hij aan goud via. Hij zei te aan, haar, du weißt aan alles aan, en du weißt dat ik die goud zie. Jezus zei te aan, weid mijn schoop. Jezus zei Petrus dreimal, dat wanneer hij wel lijf bewiesen aan arm, dat meint, hij wordt zich met aan de kamer, wem Jezus lijf haft. En manchmal naamt Jezus zijn noofal ja schoop. En schoop moet bezorgd worden. Die moet vader hebben, die moet water hebben, die moet bewoord worden van wolf, en dat wordt de zoton zijn. En dat is waarom in de gemeente zijn er predijers, daar zijn er kouden, en dat is waarom door een radioboodschap uitgeeft, zodat mensen worden de waarheid hier. En de waarheid wordt ons hoop niet geven. En die heeft ons de verzekering, zo goed van de wolfram is, dat er is weer die zich om ons kameren deed. En Jezus zegt, hij is de gouden schoop worden. En Lothar zegt Petrus in zijn brief, dat hij Petrus is ook een hoort, aber hij is unja dem gouden schoop worden. Jezus is van dood abgestoene, die jenja ook andere hebben aan je zijn, aber dat weer anders, als dan als Jezus met een mank aan weer voor 3 jaar. Aber hij deed nog eenmaal leren, en hij kwam het zich nog eenmaal aan, en fysischer, haft hij aan veel vers geëft, haft aan vrijstig geëft. Dan is de vrouw, wat passiert om een van die 40 deel? Jezus neemt zijn jenja met Noord-Bethanien op den Eilbeuchen op, en voer vandoor naar de hemel. En hier zijn 2 schriftstukken, Lukas kapitel 24, 50 bij 53. Hij neemt aan Ruud, Bad Bethanien, en houdt zijn hengen op en zeeend aan. En während hij aan zeeend, verschwonk hij van aan en voer naar de hemel. Zij oba beden aan aan, jenje met grote vrije trek naar Jeruzalem, en brachte er een tijd aan tempeltouw en dankte en loofde God. En het andere is Apostelgeschichte kapitel 1, van 9 bij 11. En als hij dit gezegd had, zag zij dat hij ver aan opgehoven wordt, en een wolk neemt aan weg, dat zij hem niet meer zijn konden. En als zij hem hinaan checkte, während hij naar de hemel voer, stond hij aan met eenmaal 2 mannen en witte kleider. Deze aan zeide, je mannen van Galilea, waarom stond je hier en zit je naar de hemel? Des Jezus, die van jund am hemel neengenomen wordt, wordt krijg zo terugkomen, als je hem hebben zijn naar de hemel voer. Also, dit is wat genaamd wordt de hemelvoort. Als de jenja door taub komen, zij worden niet gewist hebben wat nu passeren wordt. Aber Jezus zei, Jezus had zijn jenja gezegd, dat zij zullen zich alle taub treffen op een bijzondere dag, op een bijzondere stad, en dat weer krijgt 40 deel naar Austro. En die stad weer bij Bethanien. Bethanien is een kleine dorp, voortsputter de stad Jeruzalem. Dit is waar Maria en Martha en Lazarus woonden, en dit is aan de oostende kant van de Olivenborg. Also nu zijn ze hier alle taub gekomen, wils Jezus had ze stad bestaald. En ze worden wel gewonderd hebben, wat van jou passieren wordt. Vielleicht wurde er een pankuur gemacht,